0: uur staat er 1 jaar van de tent centraal. 10 uur tens. Straks vanaf 10 uur op Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: Zometeen op Jay.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Play the power.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.

0: op Jay. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com. Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
6: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
5: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
6: Topvoorzetramen.nl.

0: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
1: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brus en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: zometeen op Jay.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Zometeen op Jay.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Polova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Toe aan zon op je huid. En de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: zometeen op Jay. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. En het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
4: Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht, verkeer kan er langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: 10 uur Dance. Straks vanaf 10 uur op Jay.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: J-verkeer, ANWB.
7: Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort West staat 2 kilometer file en de vertraging is inmiddels een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: J Verkeer, ANWB.
3: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke uur staat er één jaar van de tent centraal. This is what it feels like. 10 uur tents. Straks vanaf 10 uur op Jay.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Jay Verkeer, ANWB.
5: Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is daar dicht en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay. Hey, hey.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
0: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
7: Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Luciano Arena, 10 uur tens.
8: Zo, het startsignaal heeft geklonken.

0: Inmiddels zijn we tig platen verder, maar dit was een van de eerste hits die Gedda scoorde. Je hoorde Memories hier bij Jay.
1: 10 uur dance, Luciano Arena.
0: Ja, het is je misschien al opgevallen. Het is de tiende van de tiende. En dat betekent dat je op Jay vandaag 10 uur lang de grootste hits van 2010 tot en met 2019 hoort. We zijn net begonnen, dus wees niet bang. Je hebt helemaal niks gemist. Dit uur staat het jaar 2010 centraal en hoor je alleen nummers die in dat jaar zijn uitgebracht. 2010, de Burj Khalifa in Dubai werd geopend. 828 meter en daarmee het hoogste gebouw ter wereld. De kosten 1,3 miljard omgerekend in euro's. Ja, en ook Joris en de Draak openden in de Efteling in 2010. Nou, het verschil mag er wezen. Ja, Lady Antebellum heet al een tijdje geen Lady Antebellum meer. De band besloot de naam in te korten, niet omdat meneer Mant dat zei, maar omdat Antebellum verwijst naar het Amerikaanse slavernijverleden. Dat was nooit de bedoeling van de band, dus gingen ze verder als Lady A. Dit is niet

Justin Bieber Baby had hij ze mooi even te pakken afgelopen zomer op Coachella. De videoclip van dit nummer was heel lang de meest gedislikte video op YouTube. Je weet wel, die duimpjes omlaag. Ja, waarom eigenlijk? Justin Bieber was natuurlijk piepjong toen hij doorbrak, zo'n 15 jaar. En andere leeftijdsgenoten konden het succes hem gewoon niet gunnen. Dus iemand verzon om met z'n allen de videoclip te disliken. Ja, dat liep zo uit de hand dat jaren na jaren nog steeds dislikes bijkwamen. Maar afgelopen zomer op Coachella nam hij mooie revanche. Die gehate clip werd levensgroot op het scherm van het festival getoond. En tienduizenden mensen zongen het nummer woord voor woord mee. Ook in 2010 dus Justin Bieber samen met Ludacris.

Rihanna, Only Girl in the World. Ja, alweer 10 jaar geleden dat ze in Nederland was. Voor het laatst in 2016. Als ze weer komt, weten de Nederlandse paparazzi waar ze moeten posten. Bij de Bulldog in Amsterdam. Ja, een van de bekendste coffeeshops. Hoe kan het ook anders? Al doet Rihanna het tegenwoordig wat rustiger aan. Ze sprak onlangs de stem van Smurfin in voor de nieuwe Smurfenfilm. Ja, van Stoned naar Smurfin dus. Kan je het voorstellen, 's avonds nog even...

0: en Raise Your Glass. Zometeen een zangeres met een hele kenmerkende stem. Oké, komt een hint.
1: Toe.
0: En deze mevrouw hoor je zometeen.

0: www.joeyfm.com.
1: J-verkeer, ANWB.
2: Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit uur Dance op J. Met dit uur het jaar 2010.

Shakira en Waka Waka. Ik weet niet of FIFA-baas Gianni Infantino al contact met haar heeft, maar ik zou Shakira alvast voor 2030 vastzetten om een nieuwe WK-anthem te maken, want die van 2026 was ook een giga-hit. Dit is John Mayer nu in Health of My Heart.

John Mayer, Half of My Heart. De ene helft van John en de andere helft van Taylor Swift. Want ook zij deed mee op deze plaat. 10 uur lang krijg je hier bij Jay de beste hits van 2010 tot en met 2019 voor je kiezen. En dit uur het allerbeste uit 2010. Maar voordat we verder gaan wil ik je even mededelen dat

0: is Jay, 10 uur dance.
1: Bruno Mars, Grenade en daarvoor Duxhouse, Barbara Streisand. Een beroemdheid als titel van je nummer gebruiken, dat deed ook LA Style met hun nummer James Brown is Dead. Toen kwam Holy Noise met het nummer James Brown is Still Alive. En later Traumatic Stress met Who the Fuck is James Brown.

0: Ja.
1: De Opposites, licht uit. Dit nummer kwam naar Broodje Bak Pauw toen New Kids heel populair was. Uur 1 zit erop. 2010 verlaten wij en we gaan door naar 2011. Eerst nog even Adele en Rolling in the Deep.

0: Zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon. Waaronder die in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam en Groningen. KPN omschrijft het als een lokale technische storing bij zakelijke klanten. Het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMCG openen alternatieve telefoonnummers. Het alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van de technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dan door naar het verkeer. Hoe staat het ermee op de Nederlandse wegen?
5: Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Luciano Arena, 10 uur dance.
4: Jaartal 2011, ik kijk naar de playlist en er gaan ineens allemaal luikjes open. Maroon 5, Wonder.

0: Feesten. Uur Dance. Luciano Arena.
1: We zijn aangekomen in het jaar 2011. Het jaar waarin Amy Winehouse overleed. De band One Direction hun allereerste album uitbracht. Die hoor je zo. Eerst de man die op elk schoolfeest te horen was. Dit is Sean Paul en She Doesn't Mind.

Daarmee begon het allemaal voor One Direction. Dit was hun eerste single, die heette What Makes You Beautiful. Na hun deelname aan X Factor werden de vijf jongens bij elkaar gezet en in 2011 kwam hun allereerste single uit. En de naam One Direction, die werd bedacht door Harry Styles. Het is 11:15 en dit uur hoor je alleen maar muziek uit 2011. Rihanna hoorde je het vorige uur al, maar ook in 2011 kon je niet om haar heen. Samen met Calvin Harris scoorden ze een van de grootste hits van dat jaar. We Found Love heet die en die hoor je nu bij Jay.

0: Suffer Free.
1: Raccoon en Tuga Hit. Het is natuurlijk vandaag de 10e van de 10e. En daarom hoor je op Jay de allerbeste hits uit het vorige decennium. Maar zometeen speel ik een quiz waarbij ik 10 stellingen geef. En jij moet raden welke daarvan onjuist is. Lukt je dat, dan ga je er vandoor met een leuke Jay Goodie. Geef jezelf nu op door een bericht te sturen via jayradio.nl. Zet daar je telefoonnummer bij en wie weet bel ik je om de quiz met jou te spelen. LMFAO, een party rock anthem, hoort natuurlijk ook bij 2011.

0: zometeen op Jay.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: J-verkeer, ANWB.
3: Vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort-West is een ongeluk gebeurd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knopend Galder 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is 10 uur Dance op J. Met dit uur het jaar

0: Nummer 1. Tayo Cruz is niet de naam van een cruiseschip, maar een zanger. Het gestopte datingprogramma op de NPO waarin vrijgezellen in een restaurant dineerden, heette First Dates. 1D is de afkorting van One Direction. Snapchat werd ergens tussen 2010 en 2019 opgericht. De talkshow die Humberto Tan jarenlang op RTL presenteerde, heette RTL Tonight. Prins Harry trouwde in 2018 met Meghan Markle, zij was actrice. Alexis Jordan scoorde een nummer 1 hit met Happiness. Bart Smit was onderdeel van de Blokker Holding. Justin Timberlake had een nummer 1 hit met Can't Stop the Feeling. En de laatste, Arjen Lubach, ging wereldwijd viraal door zijn video America First, The Netherlands Second.
1: Dit is Jay, 10 uur tens.
0: Ik heb Miranda aan de telefoon, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zeg het maar, welke stelling klopt hier niet?
2: Ik denk stelling nummer 5, de talkshow van Humberto Tan.
0: En inderdaad, dat was helemaal goed, want het heette niet RTL Tonight, maar RTL Late Night. En dat levert jou een mooie J-muts op, die sturen we jouw kant op.
2: Oh, wat geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd met je prijs.
2: Dankjewel.
0: We gaan door met...

Wat maakt hij toch prachtige liedjes met zijn gitaar. Ben Howard en Keep Your Head Up. Zijn eerste single die een top 40 hit wist te scoren. Dit is 10 uur Dance, waar je dit uur alleen maar nummers uit het jaar 2011 hoort. En dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Avicii!

0: was de Magician Remix. Hey, we hebben zoiets leuks op de planning staan, want om 8 uur gaat de Afterparty Mix van start. Een DJ-set met hits uit 2010 tot en met 2019, allemaal door elkaar. Goed, zover zijn we nog niet, want we moeten eerst nog 2012. Die krijg je van Max Bultman, zometeen om 12 uur. Heel veel plezier. En dan is dit nog de laatste uit 2011, Alexander Stan en Mr. Sexo Beat. Gooi maar in.
1: Oké.

0: Zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Jay Nieuws. 12 uur.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd een tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld sloot tijdelijk, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jay Verkeer, ANWB.
6: Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. Vertraging een 30 minuten. De A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel voor Hoijpolt 10 minuten oponthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Luciano Arena, 10 uur dance.
7: Eet smakelijk als je straks aan je lunch begint. Ik kan je garanderen, hij smaakt nog lekkerder, want dit uur hoor je de hits uit 2012. En in dat jaar had nog niemand van deze Nederlander gehoord. Dat veranderde later dankzij een tv-programma. Ineens kende heel Nederland zijn gitaarliedjes. En over wie dit gaat, vertel ik je zo.

0: Loreen en Euphoria.
1: 10 uur dance. Luciano Arena.
0: Sommige artiesten pakken uit met torenhoge naaldhakken, maar Loreen stopt die extra centimeters liever in haar nagels. Heb jij haar wel eens op een foto gezien? Nou, ik wil je alvast waarschuwen, mocht je haar ooit de hand schudden, pas alsjeblieft op, want ze zijn hartstikke scherp. Het draait vandaag allemaal om de tens. Omdat het de tiende van de tiende is, hoor je 10 uur lang de lekkerste hits uit 2010 tot en met 2019. En dit uur zijn we aangekomen bij 2012. Je hoorde het nummer veel onder sportuitzendingen op televisie, The Handsome Poet.

Ook uit 2012 Beauty and the Brains van Nielson. En met dit nummer deed hij mee aan de beste singer-songwriter van Nederland. En niet alleen hij brak dankzij dat programma door, ook voor Douwe Bob betekende het zijn grote doorbraak. Hij won toen de finale en sindsdien is het alleen maar harder gegaan met zijn carrière. En nu is hij zelfs bezig om Amerika te veroveren. Dat is natuurlijk ontzettend knap. Dit is

0: Klinkt toch net altijd wat even mooier in de herfstmaand. Tom O'Dell, Another Love. Over de herfst gesproken, de dikke truien kunnen wel weer uit de kast. Alleen, ik heb mij dus hier niet goed op voorbereid. Want mijn kast ligt vol met t-shirts en nauwelijks truien. Dus het wordt maar weer eens tijd om op zoek te gaan naar nieuwe kleding. En volgens mij heeft iemand daar wel een goed idee voor.
1: Hey, Michael Moore, can we go thrift shopping?
0: Of wat tegenwoordig heel erg populair is. Je kijkt gewoon even op Vinted. Tweedehands kleding kopen is tegenwoordig gewoon hartstikke populair. En het scheelt je ook nog vaak eens een hoop geld. Je luistert naar 10:10 hier op Jay. En zometeen.

0: Bill Newman en Rudimental, Feel the Love. Zometeen een Nederlandstalig nummer waarvan veel mensen waarschijnlijk niet weten dat het origineel Duits is. Natuurlijk hoor je zo de Nederlandse versie, maar ik laat je ook het origineel horen.
1: Dit is Jay Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
2: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
1: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Jay Verkeer, ANWB.
4: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. Ja, dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Oude Rijn. De weg richting Utrecht is helemaal dicht door een ongeluk met een spookrijder. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tenslotte valt op de A76 Geleen richting Aken. Richting de Duitse grens staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tijd waarin de nummers nog meedansten op je Windows Media Player Visualizer. Wat een trip was dat. Ja, en toen deze door de serverhoeven dreunde.
1: Hoppan Gangnam Style.
0: Het nummer ging de hele wereld over, inclusief...

0: De Scripts met de Hall of Fame.
1: 10 uur dance.
0: Ik vind het toch raar iets, zo'n Hall of Fame. Want daar hangen dus artiesten die nog volop bezig zijn met hun carrière. Ik vind het wat anders als je zegt, we hangen artiesten op aan een wand die niet meer onder ons zijn. Als eerbetoon aan wat ze hebben betekend voor de muziekwereld. Maar er zitten dus ook nog gewoon artiesten tussen die nog steeds optreden. De volgende artiest, Robbie Williams, is ook opgenomen in de Music Hall of Fame. En die heeft inderdaad heel wat successen behaald. Eerst met Take That en daarna ook nog een solo. Je hoort hem nu met Candy.

Pink die dacht, ik probeer eens een andere stijl uit. En ik moet zeggen, ik vind het heel erg lijken op een liedje van Kelly Clarkson. Zou het nummer voor haar geschreven zijn en zij hebben gezegd, nou ja, ik voel dit nummer niet, geef me door aan Pink. Het zou allemaal best kunnen. Jamie de Kamper staat op je te wachten om de hits van 2013 uit te delen. Eerst doen we nog eentje van 2012 en die is van Sharon Dawson. Leuk om te horen.

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,730 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. En bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: J-verkeer, ANWB.
4: Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dat komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Horen richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jeremy de Kamper, 10 uur tens.
5: Goedemiddag, 10 uur tens. 2013 staat komend uur centraal met nu Robin Tink. Dit is Blurred Lines hier op J.
6: Everybody get up.

0: in 2013 in Katy Perry hoorde je met Roar.
1: 10 uur Dance, Jeremy de Kamper.
0: Je bent bij 10 uur Dance, waar we de hele dag alleen maar muziek draaien uit de dance. En dat allemaal omdat het vandaag de tiende van de tiende is. Dit uur staat 2013 centraal. Het jaar waarin koningin Beatrix officieel het stokje doorgaf aan haar zoon, Willem-Alexander. Het was ook het jaar waarin Hives ermee stopte. Bleek niet voor eeuwig te zijn, want wat is het? Vorige week, twee weken terug, kwam Hives eindelijk weer terug. Het was ook het jaar waarin een wereldberoemde DJ voor het eerst... waar we voor het eerst kennis mee maakten. Hij was toen nog maar 17 jaar oud. Tekende bij Spinning Records. En is afgelopen week overigens nog uitgeroepen tot de nummer 2 DJ van de wereld. En het begon allemaal met dit liedje. Martin Garrix hoor je hier nu op Jay tijdens 10 uur Dance. Dit is Animals.

Golding. Hoor je in tienertens? Dat was Burn hier op Jay. Het is alleen maar muziek uit 2013 die je dit uur hoort. De hele dag draaien we alleen maar muziek uit de tents. En dat allemaal omdat het vandaag de tiende van de tiende is. Mocht jij nou ook nog een plaat hebben die je graag zou willen horen uit 2013, laat het weten via jradio.nl. En dit is One Direction.

One Republic, dat was Counting Stars. 10 uur dance op Jay tijdens 10 uur dance. Ja, Pharrell Williams die heeft het nou niet echt getroffen in 2013. Hij werd 2 keer beschuldigd van plagiaat. Allereerst voor het liedje Blurred Lines samen met Robin Thicke. Dat zou namelijk veel te veel lijken op het liedje van Martin Gaye, Got to Give It Up. Is een hele rechtszaak voor geworden. Hebben ze ontzettend veel geld voor moeten betalen. Maar dat andere liedje van Pharrell Williams, Get Lucky, samen met Daft Punk en Nile Rodgers. Ook daar was gezeik over. Want dat zou dan weer veel te veel lijken op het liedje Robot Dance van Zack Kim uit 2011. Beide nummers die maken namelijk gebruik van exact dezelfde, ja, dat is een heel technisch verhaal, maar akkoordenprogressie. Dus dezelfde akkoorden na elkaar, dezelfde tonen als het ware. Maar uiteindelijk hebben muziekwetenschappers en experts gezegd, ja, weet je, dat is zoveel voorkomend, daar kun je niet van zeggen dat het dan plagiaat is. En daar is Pharrell Williams dus in ieder geval voor dat liedje vrij uitgegaan. Dus hij hoeft gelukkig niet niks af te dragen voor deze plaat die je nu gaat horen hier in 10 uur dance. Daft Punk, Pharrell Williams, moeilijke naam. En Nile Rodgers in 10 uur dance.

0: favoriete artiest. Die had een teringhekel aan popsterren. Dus zij dacht, ja, ik ga nooit met hem een samenwerking hebben. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Over wie dat gaat, ga ik je zo meteen vertellen.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: J-verkeer, ANWB.
6: Door een ongeluk met een spookrijder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam voorlopig dicht bij Breukelen. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen is de N276 extra druk van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Geleen en Sittard 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eminem, Rihanna, dat was The Monster.
1: 10 uur dance.
0: Hij had eigenlijk een hekel aan popsterren, die Eminem. En Rihanna die was heel groot fan van hem en die wilde heel graag met hem samenwerken. Maar ja, die dacht, ja, die man heeft toch hekel aan popsterren, dus dat gaat hem niet worden. Totdat zij dus een berichtje kreeg. Hey, jij bent wat vet. Laten we een keer samenwerken. En zo geschiedde, dat was dus The Monster van Eminem en Rihanna hier op Jay tijdens 10 uur tens. Waar we alleen maar muziek draaien uit de tens tot 8 uur vanavond, excuus. Zometeen hoor je Best Hill met Pompeii na Justin Timberlake, Mirrors.

Soms moet je gewoon een beetje scheid hebben. Dat dacht Avicii ook in 2013. Hij had Wake Me Up gemaakt. Niet een klassieke EDM-track, maar een liedje met country en zang. Tijdens een festival werd hij letterlijk uitgejoeld door het publiek. Maar hij heeft toch doorgezet, hij heeft het liedje uitgebracht. En het werd een enorme hit. Avicii is dit op Jay. Dit is Wake Me Up.

Will.i.am, Justin Bieber, dat was hashtag deadpower in 10 uur tense. We zijn bezig met 2013. Zometeen 2014. Manasse Evertse, die zit hier dan. En 2013, om daar nog heel even bij te blijven, was ook het jaar dat prins Willem-Alexander koning Willem-Alexander werd. En dat werd groots gevierd met onder andere een optreden van Armin van Buuren. En hij stond samen met de hele koninklijke familie stond hij op het podium te dansen op deze track. Samen met Trevor Guthrie is dit This Is What It Feels Like op Jay.

0: zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
6: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen hebben alternatieve telefoonnummers geopend. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jay Verkeer, ANWB.
7: De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunsum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Manasse Evertsen, 10 uur dance.
8: Ben je klaar om samen in de Golden Age van EDM te duiken? Komende uur staat volledig in het teken van muziek uit 2014 met nu Martin

0: Clean Bandit en Jess Glynn met Rather Be.
1: 10 uur dance. Manasse Evertsen.
0: Het is een paar minuten over 2 en je luistert naar Jay. Naast dat het ruim betekent het ook dat je luistert naar 10 uur dance. 10 uur lang de beste muziek uit wat mij betreft het mooiste decennium uit de muziekgeschiedenis. En we zijn nu aangekomen bij station 2014. Het jaar dat Taylor Swift definitief van de countrytrein overstapte naar pop. Nederlandse artiesten als Kensington en Dothan namen de sprinter naar de top van de hitlijsten. En als groot liefhebber van EDM bleef ik dit jaar veel hangen bij het danceperron, waar ook steeds meer popliefhebbers de wagons binnenstapten. En een van de populairste machinisten was dit toen nog 18-jarig

2014 was wel zeker het jaar van de doorbraakhit. 10 uur dance. Sam Smith hoorde je net met natuurlijk Stay With Me. En ook mijn favoriete band heeft ditzelfde jaar de track uitgebracht die iedereen en zijn moeder vandaag de dag nog kent en wat hun uiteindelijk ook wel echt groot gemaakt heeft. Vroeger luisterde ik dit nummer een beetje stiekem, omdat ik dacht dat mijn ouders dit nooit goed zouden keuren, omdat het, ja, een beetje donker en depressief klonk. Nu ik ouder ben, weet ik dat het nummer gaat over ouder worden en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Dus de fijner ik het vind om terug te denken aan die tijd dat ik geen idee had waar het nummer over ging en in de bus zat onderweg naar school turend naar de weilanden in de mist. 21

Je luistert naar Jay met dit uur de beste muziek uit het jaar dat Flappy Bird je telefoon nog door de kamer liet vliegen. 2014 heb ik het over. En dat is ook het jaar waarin Skrillex zijn debuutalbum Recess uitbracht. Hij stond bekend om zijn snoeiharde dubstep, maar toen werd al vrij snel duidelijk dat hij niet in een hokje te stoppen was. En dat hoor je in deze heel goed terug. Nu op Jay van het gelijknamige album Skrillex met...

0: zometeen op Jay.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: J-verkeer, ANWB.
3: De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn door een ernstig ongeluk verderop bij Breukelen. Voorlopig kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1, want het gaat lang duren daar. Verder file op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum bij Koningsbos ook 10 minuten oponthoud. Door de afsluiting van de A2 bij knooppunt het Vonderen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ed Sheeran met Sing op Jay tijdens 10 uur Tens. Afgelopen jaar was ik nog in de Ziggo Dome met mijn vader om deze band live te zien. En ik werd even helemaal meegenomen naar 2014, dus hopelijk jij ook. Dit is Kensington met Street.

0: Coldplay en Avicii. Ja, dat vertelt niemand je erbij, hè? Maar die heeft hier ook gewoon aan gewerkt. Uit 2014, A Sky Full of Stars, hoorde je bij Jay. Het is de tiende van de tiende. Dat betekent dat het alweer herfst is. En ja,
1: oh.
0: Ja, verschrikkelijk zeg. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk. Het wordt kouder, het wordt weer frisser. En gelukkig is het 10 uur tens bij Jay. En mogen we samen met Calvin Harris even terug naar de tijd dat iedereen op je tijdlijn emmers ijswater over zich heen gooide tijdens die heerlijke zomer van 2014.

0: Dit is Jay, 10 uur dance.
1: Niet alleen Avicii, Eric Prydz en zelfs de Swedish House Mafia deden het lekker. Ook Alesso mag zich voegen bij het rijtje DJ's die zich in de jaren 10 hebben gevestigd als Zweeds EDM erfgoed. Samen met landgenoot Tove Lo maakte hij in 2014 deze track. Een melodie die mijn 16-jarige hoofd in de wolken deed zweven en me echt het gevoel gaf dat ik alles aan kon in het leven. Dit is Heroes op Jay. We go-

0: Zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens meldt dat gemeente en politie samenwerken in het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jay Verkeer, ANWB.
6: De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Manasse Evertsen, 10 uur dance.
7: Zo, ik kijk naar de klok en we zijn inmiddels weer exact 5 uur bezig. En we gaan

0: 10 uur dance. Manasse Evertsen.
1: Met dat Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. En daarvoor hoorde je Tiësto met Cashmere en Secrets. We zijn aanbeland in het jaar 2015. Het jaar dat een vluchtmaatschappij deze track van Jess Glynn gebruikte voor hun reclame.
2: Nothing beats the Jet 2 holiday.
1: En nu 11 jaar later is het misschien nog steeds wel de meme van de eeuw. Ook is dit het jaar dat Nederlands beste Future House producer Don Diablo een ontdekking deed, waar ik vandaag de dag nog steeds fan van ben. Vanaf release 1 op zijn label Hexagon Records ging deze al door het dak en ik durf te wedden dat je deze iconische melodie wel ergens in het DJ-set voorbij hebt horen komen. Hij is namelijk afkomstig van de Estlandse Madison Mars, die zijn sound omschrijft als muziek uit de ruimte. Je hoort nu zijn track uit 2015, Theme O.

Toen de tijd was hij ook al een van de vadeldragers van wat ik de Golden Age van EDM noem. Hits als Animals, Poison, Forbidden Voices. Ja, ze deden allemaal de ronde. En dit was zijn eerste samenwerking met een zanger die op dat moment groter was dan hij zelf. En natuurlijk werd ook dat een hit. Martin Garrix en Usher op Jay met Don't Look Down.

0: 10 uur dance.
1: Ik ben al jarenlang ambassadeur van een club. Lid worden is makkelijk. Je kan het nu direct doen door ieder radiostation in Nederland te appen. Kan ook hier bij Jay via jayradio.nl met de woorden: ik wil meer Chainsmokers op de radio. Want iedereen kent deze gasten, maar ik vind dat we nog steeds ondergewaardeerd zijn. En om dat te bewijzen wil ik iets van hun draaien wat, net als alle andere tracks uit dit uur, komt uit 2015. En als je hem nog nooit hebt gehoord, krijg je spontaan de neiging om gewoon weer eens te gaan dabben. Gewoon uit pure nostalgie. Samen met Tritonal en zangeres Emily Warren hoor je ze nu op Jay met Until You Were Gone.

0: Dit is Jay Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: J-verkeer, ANWB.
11: De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is nog altijd dicht bij Breukelen. Vanaf knooppunt de Oude Rijn kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Staat wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging bijna 10 minuten. En verder file op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde net Major Lazer en DJ Snake met Lean On. En dit was Justin Bieber met Sorry. Geproduceerd door Skrillex. Die hoor je zo na de man die dankzij Skrillex groot geworden is.
1: Dit is Jay, 10 uur dance.
0: Met dit uur alleen maar tracks uit 2015. Het jaar dat het hele internet ruzie kreeg over de kleur van een jurk. Nou ja, datzelfde jaar kwam Z met zijn album True Colors. Is dat dan toeval? Dat mag je zelf invullen. Wat ik voor je in ga vullen is dat er wel een hele hoop bangers op dat album staan. Maar deze hoor je nergens. En toch is het een van mijn highlights van 2015. Dit is Z op Jay.

Als zelfbenoemde grootste Skrillex-fan van Nederland kon ik deze onmogelijk overslaan. Want in dit uur 10 uur Tens hoor je alleen muziek uit 2015. En dat was ook echt zijn jaar. Met Diplo vormde hij ook nog eens Jack U. En bij mij op school kende iedereen hun muziek. En terwijl hij zelf overal te horen was, gaf hij ook nieuw talent een podium. Zoals de maker van deze remix van Where Are You Now.

Adele met Hello. En over zo'n twee platen zeggen we hoi tegen Jeremy. Hij neemt je mee naar de tijd dat mensen letterlijk aan de voordeur klopten van mensen om Pokémon te vangen in de achtertuin. Het jaar 2016 is voor je onderweg. Ook Calvin Harris krijg je nog van me. En nu eerst is dit

0: zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gazastad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden wordt dat onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door het aannemen van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
3: Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Daar zitten veel omrijders bij, want de A2 van Den Bosch naar Amsterdam is afgesloten vanaf knooppunt Oude Rijn door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jeremy de Kamper, 10 uur dance.
4: Welkom terug in 2016. Het was vooral het jaar van de Justins. Justin Bieber, DJ Snake, Let Me Love You. Ga je horen na Justin Timberlake. Dit is Can't Stop the Feeling hier in 10 uur dance op Jay. Goedemiddag.

0: En Justin Bieber, dat was Let Me Love You.
1: 10 uur dance. Jeremy de Kamper.
0: Waar je de hele dag alleen maar muziek hoort uit de tents. Omdat het vandaag de 10e dag van de 10e maand is. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Dit uur gaan we terug naar het jaar waarin Pokémon Go ervoor zorgde dat we allemaal ineens weer naar buiten gingen. Max Verstappen die won in dit jaar als eerste Nederlander een Formule 1 Grand Prix. En Donald Trump die won dan weer voor het allereerst de verkiezingen. Welkom terug in 2016. Een jaar vol hits. Onder andere Kungs vs. Cooking, Andre Burns. Ga je zo horen.

was This Girl. Dit is 10 uur Tense. Met alleen maar muziek uit 2016. Martin Garrix die deed het dit jaar, muzikaal gezien dan, met Bebe Rexha. In the Name of Love ga je horen naar Broederliefde. Dit is Jungle.

0: Martin Garrix, BB Rexha, dat was In the Name of Love. Hey, hoe oud was jij eigenlijk in 2016?
1: Dit is Jay, 10 uur tens.
0: Het is best makkelijk uit te rekenen hoor. Het is gewoon je leeftijd nu, min 10. Ik was in 2016 14. Ik zat in de brugklas. En ging voor het eerst dat jaar op schoolkamp. Nou, dat was een ervaring. Misschien dat je dat ook nog wel kan herinneren. Spelletjes spelen in het bos. Wij hebben nog een ruilspel gedaan door een heel dorpje heen. Was ook heel leuk. En s'avonds stiekem muziek luisteren op de slaapzaal. Er was één jongen die had dan zo'n enorme JBL-speaker meegenomen. En die was dan de hele avond muziek aan het draaien. En er is één liedje die mij al die jaren is bijgebleven. En dat is de WW-remix van de Chainsmokers en Daya. Ik vond dat zo'n vette remix. Vooral door die pompende bas van die JBL-speaker. En ik vind het eigenlijk best mooi, hè. Het is nu 10 jaar later. En achteraf gezien blijkt dit liedje een soort symbool te zijn van een tijd die ik af en toe best mis. Omdat het zo onbezorgd was. Lekker kloten met vrienden, lol maken. En niet bezig zijn met alle ellende op de wereld. Het is de WW-remix van de Chainsmokers en Daya. Dit is Don't Let Me.

0: Shawn Mendes, dat was Treat You Better hier op Jay. Goeie genade zeg. Zometeen een plaat met als titel een term die je nog wel eens gebruikt als je schrikt.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: J-verkeer, ANWB.
6: Er staat 40 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam rijdt het weer een beetje door na een ongeluk bij Breukelen. Er zijn nog wel 3 rijstroken dicht, maar de vertraging is nu nog maar 10 minuten. Op de A1 daardoor ook file door omrijders van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum, 10 minuten extra reistijd. Verder staat er een file op de A30 Ede-Barneveld voor de aansluiting met de A1. De vertraging is een kwartier. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is een ongeluk gebeurd bij Nieuwkuik. De weg is daar dicht. Vanaf Vlijmen kost dat je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goede genade. 10 uur dance. Of hemeltje. Zoiets. Heb je die term wel eens geroepen als je schrok of verbaasd was? Nou, ik wel. Vaak ook met een net iets te vrouwelijk gilletje erbij. In het Engels zeggen ze vaak in plaats van goede genade of hemeltje, zeggen ze vaak

Je luistert naar Jay. James Alter hoorde je met Say You Won't Let Go. Het is 10 uur tens waar je naar luistert. De hele dag alleen maar muziek uit de tens. En dat omdat het vandaag de 10e dag van de 10e maand is. Kun je nou geen genoeg krijgen van al die muziek uit de tens en ben je bang om straks in een zwart gat te vallen? Nou, niet getreurd hoor, want elke werkdag hoor je hier op Jay van 10 tot 11, Tens at 10. Kun je lekker meezingen met al die grote hits uit de tens. Lekker als je net aan het werk bent. Om even zo'n boost te krijgen. Zometeen hoor je GP Cooper met September Song in 10 uur tens. Na Designer. Dit is Panda.

0: hier op Jay. We zijn bezig met 10 uur tens. Maar we gaan zo meteen 2016 achter ons laten. En we schuiven de tijdmachine een jaartje op. 2017. Dat was het jaar waarin de man die ik nu voor je ga draaien echt doorbrak. Maar in 2016 laste zijn beentje, One Direction, een pauze in. En dat zorgde ervoor dat hij wat solo kon gaan doen. En met zijn allereerste solo single kwam. Niall Horan is dit, hier op Jay. This Town.
1: We

0: Zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
4: Ik ben Edward Tiesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij 1,5 week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dankjewel. Dan de J-verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
6: De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jeremy de Kamper, 10 uur tens.
5: Welkom terug in 2017, het jaar waarin Ed Sheeran zijn allergrootste hit uitbracht. Dit is

0: Anne Marie, dat was Ciao Adios.
1: 10 uur dance. Jeremy de Kamper.
0: Welkom terug in 2017. Als je puur naar het nieuws kijkt, was 2017 eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg leuk jaar. Op 22 mei van 2017 was er een aanslag tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester. Het was het jaar waarin de hashtag MeToo-beweging wereldwijd losbrak. En in september van dat jaar richtte orkaan Irma ontzettend grote verwoestingen aan op het eiland Sint Maarten. Muzikaal gezien daarentegen was het dan weer wel een heel fijn jaar, met onder andere Avicii, Sandro Cavazza, Without You ga je zo meteen horen. En ook Sia samen met Zayn. Dit is Dusk Till Dawn, hier op Jay.

Avicii, Sandro Cavazza, dat was Without You hier op Jay. Eigenlijk best wel heftig, hè, dat we een jaar later daadwerkelijk without hem waren. Niemand heeft dat echt zien aankomen. Een van de laatste liedjes die hij bij leven uitgebracht heeft. Avicii hoorde je op Jay met Without You. Je bent bij 10 uur Tens. Pink is voor je onderweg met What About Us. Ga je

0: What About Us hier op Jay. Als ik nou zeg zomerhit, wat zeg jij dan?
1: 10 uur dance.
0: Nou, de kans dat als eerste Despacito bij je oppopt is vrij groot. Het is namelijk de meest succesvolle zomerhit uit de 21ste eeuw. En dat komt vooral omdat de timing heel erg gunstig was voor die gasten. Het succes van Despacito viel namelijk precies samen met de doorbraak van al die grote streamingsplatformen als Spotify en YouTube en zo. En ja, als dan ook nog een keer Justin Bieber een remix maakt op je liedje, ja, dan kan het toch bijna niet anders. Dat ze de grootste worden.
2: Fonsi!
0: Louis Fonsi, Daddy.

0: Marley en Chain to the Rhythm hoor je hier op J Terrence 10 uur tense. Ik heb een fete met een van mijn beste vrienden. En dat heeft alles te maken met een liedje uit 2017. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
1: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: ANWB. Er staan voornamelijk korte files die weinig vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar heb je wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Chainsmokers, dat was Paris hier op Jay.
1: Dit is Jay, 10 uur dance.
0: Ik heb een fete met een van mijn beste vrienden en dat komt allemaal door een liedje uit 2017. Misschien ken je dat wel, dat je samen met vrienden zo'n afspeellijst hebt op Spotify bijvoorbeeld. Nou, in 2017 had ik ook met een van mijn beste vrienden een playlist. En in die playlist had ik toen Bluff Gijke Arnaert met Zoute Landen gezet. En toen ik even later weer in die playlist keek, toen stond daar ineens de versie van Bluff zonder Gijke in die playlist. En daar ontstond een discussie. Want ik wilde dus heel graag de versie met en hij zonder Gijke hebben. En eigenlijk is dat 9 jaar later nog steeds niet opgelost. Maar ja, weet je, fuck it. Ik ga gewoon de versie met draaien. Bluff en Gijke Arnaert hier op

Fresh Coast, The Boy Next Door en Jody Benaljor, de La Collegiala. Dit is 10 uur Tens, je bent bij Jay, waar we de hele dag alleen maar muziek uit de tens draaien. Dat allemaal omdat het vandaag de 10e dag van de 10e maand is. DJ Snake is onderweg, ga je horen naar de script. Dit is Rain.

underrated deze plaat. DJ Snake en Love, A Different Way. Die hoorde je hier op Jay tijdens 10 uur dance. Zometeen hoor je hier Bas van Schaik met 2018. En ik draaide een uur geleden This Town van Niall Horan uit 2016. Het jaar waarin One Direction uit elkaar ging en dus iedereen iets solo ging doen. Maar het was 2017 dat Niall Horan daadwerkelijk doorbrak. Met het album Flicker kwam hij op 1. Hij ging op tournee en bracht zijn allergrootste hit uit. Slow Hands, dit is Niall Horan hier op Jay.

0: Zometeen op Jay. Meer 10 uur dance.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. Na een gewapende aanval op zijn woning aan de Ewijkseweg in Overasselt, waarbij zijn beveiliger Berry werd doodgeschoten, vluchtte Jan G. met zijn vriendin en 2 kinderen via een achteruitgang. Hij bleef 12 uur ondergedoken bij bekenden op minder dan 1200 meter van zijn woning, voordat hij per taxi vertrok. Op 18 september werd hij aangehouden in Duitsland. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: J-verkeer, ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bas van Schaik, 10 uur tens.
4: Oh, lekker. Zaterdagavond de meeste muziek uit de tens. En dit uur 2018. Met zometeen Bruno Mars en eerst Chesto.

0: Bruno Mars en Finesse.
1: 10 uur dance. Bas van Schaik.
0: Uit 2018, want dat is het jaar wat dit uur centraal staat. Een hele goede avond. Mijn naam is Bas. Ja, ik ben... Ik zit even na te denken. Nee, ik was 12, 13 jaar in 2018. Dat was een beetje de tijd dat ik met thuisjes naar de middelbare school mocht. En de tijd dat ik echt van muziek ben gaan houden. Want dat is wel zo, hè. In je jeugd, als je zo rond een jaar of 12, 13 bent... dan begin je echt een beetje waarde te hechten aan de muziek die je dan hoort. En dat heb ik met al deze liedjes. Dus ik vind het heel leuk om ze voor je te mogen draaien. Ga ik zo meteen onder andere Martin Garrix voor je draaien. Ja, en dit was ook een hit in 2018. Ja, je hebt eigenlijk geen idee wat ze nou daadwerkelijk zingt. Ja. En ik ken het liedje eigenlijk ook niet zo goed. Aya Nakamura, als ik het goed uitspreek. Wel ontzettend goed. Je hoort hem nu bij Jay.

0: goed.
1: 10 uur dance.
2: Je hoorde Martin Garrix en High on Life uit 2018 op J. En ja, 2018, dat is dus het jaar wat dit uur centraal staat. Ik ga zo meteen onder andere Noah Kahan voor je draaien. Ook Marshmello en Bastille, weet je nog? Happier was een enorm grote hit. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En eerst een track. Daar staan zoveel artiesten op die echt, ja, ook rond 2018 en de jaren daarvoor en daarna heel groot waren. Dus op het moment dat dit liedje uitkwam, ja, iedereen wist al, dit moet wel een hit worden. Lil Kleine, Boef en Ronnie Flex en Jack Chirac. Er is miljonair bij Jay.
3: Mijn pa zei hij weet dat het goed komt, want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms, maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd, ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders, ik zei op een dag pak ik alles.

0: somebody. Noah Kahan en Hurt Somebody.
1: 10 uur dance.
0: Mijn naam is Bas en ik draai ze voor je. De meeste muziek uit 2018 dit uur in 10 uur dance. En ik ga nu een liedje voor je draaien. Dit is mijn favoriete liedje geweest in 2018. Denk ik voor een week of drie. Ja, ook niet heel veel langer. Want op een gegeven moment had ik het liedje zoveel gehoord dat ik dacht, nou, nu weet ik het wel. Ongelofelijke hit. Ik heb Bastille laatst nog live gezien. Hebben ze hem ook gespeeld? Want dat is echt gewoon heel goed. Uit 2018, Marshmello en Bastille. Dit is Happier bij Jay.

0: Play the power.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

0: Clean Bandit en Solo.
1: 10 uur dance.
0: Je hoorde Demi Lovato ook op die track bij Jay. Mijn naam is Bas. Zometeen ga ik Drake voor je draaien. Ook Davina Michelle staat voor je klaar. En wat was 2018 nou voor een jaar? Misschien weet je het nog wel. Die intens warme zomer. Het was echt uitzonderlijk warm, uitzonderlijk droog in Nederland. Eigenlijk zoals de afgelopen 2 jaar ook. En waarschijnlijk ook de komende 10, 100, 20, 1000 jaar ook. Want het wordt alleen maar warmer en alleen maar droger. Maar goed, het was wel zo, hè. Lage rivierstanden, gele grasvelden en volop terrasfeer. En dit is ook echt zo'n zomerse track. Lekker om weer te horen. Jonas Blue hoor je nu bij Jay. Dit is Rise.

0: het duurt te lang.
1: Davina Michel en het duurt te lang.
2: 10 uur dance.
1: Bij Jay, waar je elk uur een ander uur hoort wat gespotlight wordt uit de jaren 10. Vandaag 10 oktober, vandaar 10 uur dance. Nou, je snapt het wel, ondertussen luister je waarschijnlijk al langer. Dit uur, centraal, 2018. En dus alle muziek die ik draai, die komt uit 2018. Zometeen onder andere, dat was echt de hit van het jaar. Je kan linksom, je kan rechtsom, maar dit was de hit van het jaar. Calvin Harris en Dua Lipa, One Kiss. Ook Fai staat voor je klaar. En hier is Drake, dit is God's Plan.

0: dit is echt dé hit van dit jaar, hè, van 2018. Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss.
1: Dit is Jay, 10 uur tens.
0: Ik neem je even mee terug naar 2018. Het jaar van warmte, maar ook het jaar dat bijvoorbeeld de iPhone XS uitkwam. Instagram was echt helemaal de shit. TikTok was nog klein. Was toch volgens mij nog Musical.ly, als ik het goed zeg. Misschien was dat, ja, Musical.ly werd langzaam TikTok. Werd ook ontzettend groot, zoals we nu weten. Ja, en het liedje wat ik nu voor je ga draaien, dat was in Nederland echt wel een hit. Hebben we heel veel hitlijsten gezien. Onder andere in de top 40 ook. Kraantje Papi, je hoort Lil Cranny nu bij Jay.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis, anderhalve week na de mislukte executiepoging in Tennessee. Ze lag buiten bewustzijn en werd hersendood geacht, maar werd dinsdag wakker. Pike loopt inmiddels weer, kan zelfstandig eten en blijft medische zorg ontvangen in de gevangenis. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3:00 middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer en windstoten tot 90 km per uur. Het zuiden van het land is duidelijk droger met slechts plaatselijk een bui. En tot zover het nieuws.
1: Bas van Schaik, 10 uur Tens.
3: Het laatste uurtje alweer van 10 uur Tens. En dit uur staat centraal 2019. Met zometeen onder andere Con Calma en eerst Justin Bieber.

0: Pink en Walk Me Home.
1: Dit is Jay, 10 uur dance.
0: Mijn naam is Bas. Nog 1 uurtje te gaan van de beste muziek uit de jaren 10. En dit uur 2019. Alleen maar muziek wat dat jaar is uitgekomen. Wat dat jaar groot was. Wat je in de hitlijsten hoort. En ik voel ook, ik heb net 2018 een uur lang alleen maar weggestart voor je. Ja, je gaat helemaal terug helemaal naar dat jaar. Hè? Dat je weer helemaal, ja, voor mij een beetje ook een beetje dat nostalgische gevoel hebt. Hopelijk heb jij dat ook met de muziek. Zometeen ga ik voor je draaien. Ja, dat was toch wel misschien wel de hit. Het hoogtepunt van 2019 op muzikaal vlak voor Nederland. De winst op het Songfestival van Duncan Lawrence. Arcade hoor je zo meteen. En hier is Daddy Yankee en Snow. Dit is Con Calma.

0: piano waar hij achter zat. En die discobol die zo uit de lucht kwam.
1: 10 uur dance.
0: Ja, Songfestival. We hebben dat jaar gewonnen. Hoogtepunt op muzikaal vlak absoluut van 2019. Je hoorde Arcade van Duncan Lawrence bij Jay. 10 uur dance. Zometeen gaan we dansen met onder andere Medusa en Good Boys. Peace of Your Heart staat voor je klaar. En over dansen gesproken. Ja, hier hebben ook heel veel mensen op gedanst. Ook ik. Op een gegeven moment was ik het liedje helemaal zat. Toen heb ik hem de afgelopen 3 jaar denk ik weer amper gehoord. En nu toch wel weer fijn om te horen. Dance Monkey, Tones and I, nu bij Jay.

0: dansend je zaterdagavond door met Medusa.
1: 10 uur dance.
0: Door de Peace of Your Heart bij Jay. 10 uur dance, zoals je hoort. Dit jaar, dit uur staat centraal. Het jaar 2019. Ja, en ik ga nu een man voor je draaien. Dit is toch een bijzondere track. Blijft het voor mij, maar is het ook voor iedereen. Avicii. Die overleed in 2018. Maar na zijn dood kwam er dat jaar daarna nog een liedje uit. En dat was een bijzonder liedje. Het was, daar heeft hij aan gewerkt. Samen met Aloe Black. En het liedje lag al klaar, maar is nooit uitgekomen dat hij weet dat het uit is gekomen. Omdat hij natuurlijk het jaar daarvoor overleed. Maar zo'n ontzettend mooi liedje. Kwam ook heel hoog binnen in de hitlijst. Heeft ook heel hoog gestaan. En bijzonder om hem gewoon nog een keertje op de radio te horen. Op Jay. Avicii, dit is SOS bij Jay.

0: Pit is Jay. Somber, my body isn't ready. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: I say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: 10 uur dance.
1: En Orphans hoorde je bij Jay. Het is 10 uur dance. Mijn naam is Bas. Lekkere zaterdagavond zo, hé. Lekker terug in de tijd. Lekker die muziek zo die je waarschijnlijk al heel lang niet gehoord hebt. En misschien ook al die gedachten die teruggaan naar 2019. Onder andere het jaar dat de boerenprotesten op die snelweg was. Was dat al 7 jaar geleden? Ja, dat was al 7 jaar geleden. Dat ze met die omgekeerde vlaggen ook en zo en een snelweg op ging, was hartstikke gevaarlijk. Nou, Nederland won natuurlijk het Songfestival. En de eerste Nederlandse Grand Prix in Zandvoort werd aangekondigd voor dat jaar daarna. Dat was natuurlijk ook een ding. Heb ik ook elk jaar gevolgd. Hartstikke leuk. En de muziek uit 2019 staat dit uur centraal. En die ga ik zo meteen lekker voor je draaien. Wat dacht je van onder andere? Nou, ik noem maar even snelle. Ook Kensington staat voor je klaar. En eerst Regard, dansend met...

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden,

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: door de Kensington.
1: 10 uur dance.
0: En Uncharted bij Jay. Ik heb Kensington 1 keer live gezien. Dat was volgens mij ook in 2019. Toen traden ze op bij Culinesse. Dat was is nog steeds een festival bij mij in de buurt. Vind ik hartstikke leuk. Ga ik nog steeds heel vaak naartoe. En daar traden ze op. En voordat ze kwamen optreden, werd de lucht langzaam donker. Het werd langzaam zwart. Ze kwamen op, begonnen met spelen. Maar op het moment dat ze begonnen met spelen, begon het opeens keihard te regenen. En niet een beetje hard, hè? Niet dat je denkt van nou, ja, een paar druppels. Nee, het begon echt keihard te regenen. Het kwam met bakken uit de hemel. En dat was prima. Ze spotten rustig door. Lekker meezingen in de regen. Gaf ook wel een bepaalde vibe. Maar toen begon het met flitsen, met onweren. En ja, dan kan je de veiligheid op een gegeven moment niet meer waarborgen. Dus wat hebben ze gedaan? Dat optreden stilgelegd. Na, denk ik, 3 of 4 liedjes. Dus ja, die ik net voor je draaide, die heb ik gewoon nooit voor je gedraaid. Kensington met Uncharted, die heb ik nooit live kunnen horen. Dat is hartstikke zonde. En daarom draaide ik hem net voor jou op J. Zaterdagavond, lekker genieten van de meeste muziek uit de jaren 2019, dit uur. Met zometeen Old Town Road, Lil Nas X, weet je hem nog? En eerst Sam Veld, Post Malone.

0: Lil Nas X en Old Town Road.
1: Dit is Jay, 10 uur dance.
0: Mijn naam is Bas en dat was een lekker dagje vandaag. Hè? Alleen maar muziek uit de jaren 10. We zijn begonnen bij 2010 en we zijn beland nu bij 2019. Je hebt er al heel veel gehoord dit uur uit 2019. En ik ga er gewoon nog eentje voor je, misschien pas heb ik nog wel ruimte voor twee. In ieder geval nog eentje voor je draaien. Rollercoaster, Danny Vera hoor je nu bij Jay.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radmeister.com.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk om weerbaar te zijn tegen dreigingen zoals cyberaanvallen en natuurbranden. VNG-voorzitter Sharon Dijksma schat dat honderden miljoenen nodig zijn, terwijl het kabinet 35 miljoen voor noodsteunpunten vrijmaakte en aanvullend 20 tot 70 miljoen beschikbaar stelde. Minister Van Weel erkent het tekort, maar stelt dat volledige financiering onmogelijk is. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vallen in het noorden nog steeds stevige buien met kans op onweer, korrelhagel en zware windstoten. In het zuiden ontspringt het daar grotendeels de buiendans met droog weer. En tot zover het nieuws.
4: 10 uur tens. Afterparty mix.

dance. 10 uur dance. Dance. After Party Mix.

0: Zometeen op Jay.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopend tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin. Die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Gemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk om weerbaar te zijn tegen dreigingen zoals cyberaanvallen en natuurbranden. VNG-voorzitter Sharon Dijksma schat dat honderden miljoenen nodig zijn, terwijl het kabinet 35 miljoen voor noodsteunpunten vrijmaakte en aanvullend 20 tot 70 miljoen beschikbaar stelde. Minister Van Weel erkent het tekort, maar stelt dat volledige financiering onmogelijk is. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het nieuws.

0: Jay. Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
1: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats, isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Ontdek meer op jradio.nl. Dit is Jay.

0: zometeen op Jay. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad zaterdag gevraagd om afschrikkende maatregelen tegen Ethiopië, nadat beide landen elkaar beschuldigen van het beginnen van een oorlog om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië meldde dat Eritrese troepen in Tigray waren gesignaleerd en sprak van agressie. Eritrea noemt de Ethiopische uitlatingen een oorlogsverklaring en vraagt VN-optreden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het nieuws.

0: zometeen op Jay.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: www.nachtzuster.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3.500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Vannacht is boven sommige delen van Nederland het noorderlicht te zien. Vooral met een camera met lange sluitertijd. In het zuiden van het land is de kans het grootst vanwege opklaringen. Weerplaza legt het fenomeen al vast. Met het blote oog is het noorderlicht nauwelijks zichtbaar. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer, windstoten en veel neerslag. Het zuiden blijft duidelijk droger met slechts plaatselijk een bui. En tot zover het nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.

0: werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Dit is Jay Nieuws. Middernacht.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

Thank you.

0: Dit is Jay. Somber. My body isn't ready. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
1: I'll say I'm great, but under my skin, I'm not okay.
0: De Bauza, Magnetic. Jay, play the power.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Zometeen op Jay.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: scherp zien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Meester.com.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: zometeen op Jay.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.